0: Yo, hoe lijkt Mr. Miles zo sharp, jong? Wat gaan aan?
1: Hey, Reg, ik ga langarm dans toe vanavond.
0: Langarm? Are you serious?
1: Ja.
2: This is Quick Stepping on Kofifi FM 97.2, where it all began.